0: Shalom, Masha.
1: Imirima yereyerimwe ubu nigiye cisarura
2: hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo
0: icitonderwa kuri uwo munsi uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira
3: kaze kaze

0: Murati mwe mugikorane kidasanzwe cyateguwe na korale mifeme yo mwishengero y'abadivantiste w'umunsi w'indwija mu gisambwe.
1: Icyo gikorane gifatse bakigenekera cy'amira 47 cy'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene.
2: Inyumbero y'icyo gikorane aza bari gushyira ku mugaragaro urutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero akabijyana.

tukaba tugeze igihe cy'isaha zitanu n'iminota 24. Tugiye tukomeze tumviriza indirimbo zitandukanye zijya nino zijya kudushikanage.